laatste en van mijn trip als een valk. Van mijn trip als een valk, lewel last man, met hoe ik als zulke welts trom. Snijden met dik geld, zink zijn dat verloot. Ik verdien dikke ont, hoe ik neemt dat ik ook haal. Zero hell, held die mens, ga je hem krengen, die formaal man. We fans, kijk aan valk. Wie een fucking spielt, milk niet de smamp, nik het chaas op. Mijn moskeer, de bastijn as. Toen we boel, hij is gegooid, hij is gebleven, kijk aan as.